0: Oké, mannen, hebben we er een beetje zin in?
1: Ja!
0: Johnny! Johnny!
2: Ja!
0: Joske!
2: Tuurlijk, Pulli!
0: En Rian, even stemmen, denk ik.
3: Ja!
0: Oh. Gino, niet zo jagen, hè?
2: Nee.
0: Rustig,
2: ja.
0: Ja. Nou, zet hem maar in.

0: Dit is Radio Bahena.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3:00. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Zij zijn niet de beste, maar wel de gezelligste. Radio Bahena, 106.7 FM.

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hit.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Dit is de nacht van Baarle.
1: De hele nacht de allerlekkerste muziek.
0: Op Radio Bahena.
2: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lage inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25.
4: Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
0: De gouden hits van jaren geleden, die hoor je hier. Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de boomwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien. Maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken. Terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
1: Weerbericht.
4: Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op woensdag 24 juni kunt u weer bloed komen geven in Weelde. Dat kunt u doen in feestzaal De Brouwerij aan de Weeldestraat 86 in Weelde. U kunt hiervoor terecht tussen 6 uur en 8:30. Je kan zomaar het leven van iemand redden door gewoon bloed te komen geven. Het vraagt amper een klein uurtje van uw tijd. Voor het maken van een afspraak gaat u naar de website donorportaal.rodekruis.be of belt u met het gratis telefoonnummer in België 0800 777 00 of stuur een e-mail naar info@rodekruis.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weerbericht. Weerbericht.
1: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
0: Weerbericht.
2: Weet je nog die tijd van vroeger?
3: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
2: De onvergetelijke superhits.
3: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat dan om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edoflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens.
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige ochtend.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
1: Een weerbericht.
4: Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootst in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7-landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7-landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
5: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
6: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
1: Een weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Er is niks beter dan gewoon lekkere muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen. Dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Barjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseneed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer, vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraat, Merksplas en Rijke Varssel organiseert op zondag 21 juni een midzomerwandeling. Op midzomer zijn de dagen het langst en de nachten het kortst. De groeispurt van de natuur, die begon in de lente, bereikt haar hoogtepunt. Alles groeit en bloeit en de eerste vogels zijn al uitgevlogen en de oudjes vliegen af en aan om de jonge vogels eten te geven. De natuur laat zich zien in haar volle glorie, in al haar uitbundigheid, in al haar pracht en praal. Tijdens deze midzomerwandeling gaat de gids met behulp van de natuur op ontdekkingstocht bij onszelf. Wat mag er groeien, wat mag er bloeien en wat mag er helemaal zijn? De wandeling duurt van 2 uur tot 5 uur en vertrekt vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. De deelname is gratis en meer info kunt u terugvinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Onze muziek kent geen grenzen. Dit is voor de hele grensstreek Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten.
1: Weerbericht.
0: De allerfijnste muziek hoor je in de Muziekfabriek. Elke werkdag tussen 10 en 12 uur.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Op woensdag 24 juni kunt u weer bloed komen geven in Weelde. Dat kunt u doen in feestzaal De Brouwerij aan de Weeldestraat 86 in Weelde. U kunt hiervoor terecht tussen 6 uur en half 9. Je kan zomaar het leven van iemand redden door gewoon bloed te komen geven. Het vraagt amper een klein uurtje van uw tijd. Voor het maken van een afspraak gaat u naar de website donorportaal.rodekruis.be of belt u met het gratis telefoonnummer in België 0800 777 00 of stuur een e-mail naar info@rodekruis.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Wij zijn niet de beste, maar wel de gezelligste. Radio Bahena,

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De adviesprijzen voor brandstoffen zijn opnieuw gedaald. Volgens United Consumers kost een liter benzine nu gemiddeld €2,45 en diesel €2,27. De daling volgt op lagere olieprijzen door hoop op vrede in het Midden-Oosten en een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. Brandstof is wel nog altijd zo'n 20 cent per liter duurder dan eind februari. De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette-Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. En meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Daardoor blijft er jaarlijks een arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Veel jongeren blijken structureel vast te zitten in te kleine contracten. Het gaat met name om banen in de zorg, het onderwijs en sociaal-maatschappelijke beroepen. Het weer dan. Nadat de regen wegtrekt, komt de zon tevoorschijn. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden en in het zuiden lokaal 26 graden. Morgen wordt het nog warmer en is er kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultech Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
6: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
7: Woensdag, weer of geen weer.
8: Met Jos van Meer.

Wat zegt ze? Ai ai, Thibaut. Is dat op Thibaut Courtois of zo? Ja, dat zou kunnen, hè? Nieuwe plaat van Shakira, Dai Dai. Vrienden, welkom. Vandaag 17 juni, woensdag. Dit is weer of geen weer. De huishoudtip ligt al klaar. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. We hebben ook het weerbericht. En hou je vast hoor, want ze gaan eraan beginnen, die weergoden. We hebben natuurlijk muziek. Ik heb André van Duin mee. Ik heb de Kings. Ik heb Billy Joel. Spender Ballet. Ik heb INXS. Wim Leijs. Janice en vele anderen. Tweede plaat is ook leuker. Het mag er gerust bij. Je kan 2 centimeter opwippen op je stoeltje. Denise LaSalle. My toot toot.

Ik heb heel wat bekende jarigen vandaag op deze 17 juni. We gaan beginnen met twee wielrenners. Eddy Merckx, Belgisch ex-wielrenner. Hij won in zijn carrière 525 overwinningen. Vijfmaal de Ronde van Italië, vijfmaal de Ronde van Frankrijk en eenmaal de Ronde van Spanje. En driemaal wereldkampioen op de weg. Wel, Merckx wordt vandaag 81 jaar. En dan Adrie van der Poel, die is ook jarig, hè? De vader van Mathieu van der Poel. Adrie is een Nederlands ex-wielrenner. Hij won de Ronde van Vlaanderen, hij won Luik-Bastenaken-Luik en ook de Amstel Gold Race. In 1996 werd hij wereldkampioen veldrijden. Adrie wordt vandaag 70.

André van Duin. In IJsland is het vandaag de nationale feestdag. IJsland is 103.000 vierkante kilometer groot en er leven 365.000 mensen. En nou word je van de Kings, Sunny Afternoon.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Je hebt waarschijnlijk, mevrouw, zo'n afwasborsteltje, hè? Wel, je kunt dat schoonmaken door hem in de vaatwasser te plaatsen met de borstelharen omhoog. Maar heb je nu geen vaatwasser, wel, laat de borstel dan een uur weken in een mengsel van witte azijn en een drupje afwasmiddel. Spoel hem daarna goed af en laat hem drogen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.
2: Tobias Wilcock, welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the end.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokante en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena. Weer of geen weer. Weer of geen weer. Op woensdag.

Dat was de nieuwe plaat van Axel Leen, een Vlaamzanger. Dans mee met mij. Ik heb nog vier bekenden die geboren zijn op een 17 juni. De eerste, Maxime Lestienne, een Belgisch voetballer. Hij speelde onder andere bij Standard en Club Brugge en nu speelt hij in Singapore. Wel, Maxime wordt vandaag 34 jaar. Dan heb ik nog een voetballer uit Nederland, Noah Lang, wordt vandaag 27. En dan gaan we naar Amerika, een tennisster, Venus Williams, vandaag 46. En de laatste, een ex-veldrijder en tv-commentator, Sven Nys, de vader van Thibaut Nys. Sven wordt vandaag 50 jaar.

Het ging over een aapje, Dance Monkey van Tones and I. Precies 4 jaar geleden, het was 17 juni 22, overleed de Franse acteur Jean-Louis Trintignant. De man werd 91.

0: walking. Vanavond om 7:45 thuis op VRT. César wil alle plooien gladstrijken en onderneemt actie. Christine merkt dat het niet goed gaat met Jaan en slaat alarm. En dat blijkt geen seconde te vroeg. Tilly neemt een berekend risico. En dan op VTM 20:35 familie. Lars zit compleet in zak en as. Rube denkt te weten hoe hij zijn gedachten kan verzetten. En Veronique ruikt onraad en confronteert Mieke. Cédric wil dat Simon hem alles vertelt over Kiel.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

0: Goedemiddag, dit is Radio Bahena.
1: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

We gaan het afsluiten, vrienden. Je hebt van mij het weerbericht. Vandaag woensdag 26 graden. Hier en daar een wolk, maar de zon is er natuurlijk heel de dag. Morgen gaan we naar 30 graden, zonnige dag. Vrijdag 33. Zaterdag 29 graden, zondag 30. Volgende week maandag 27 en dinsdag 25. En vanaf vandaag tot en met volgende week dinsdag schijnt de zon. Dat is goed nieuws. Tenerife 22 graden vandaag. In Las Palmas 21, in Malaga 27, in Antalya 28, Benidorm 26 en in Heraklion 29. Bedankt dat u bij ons was. Morgen nieuwe aflevering. Ik ga zeker op de afspraak zijn, dus ik verwacht van u hetzelfde. Bedankt dat u bij ons was, bij Leven en Welzijn. Tot morgen, we gaan eruit met Shanice.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het conflict tussen oud-Kamervoorzitter Ariep en het presidium van de Tweede Kamer is beëindigd. Na mediation hebben beide partijen een oplossing bereikt, waardoor ook het hoger beroep is ingetrokken. Over de inhoud van de afspraken worden geen mededelingen gedaan. In 2022 stelde het presidium een onderzoek in naar Ariep na 2 anonieme brieven over haar gedrag. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, zo heeft het paleis vandaag bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal Mette Marit nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige kroonprinses leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze al regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.1-2-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
1: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
1: Weerbericht.
0: De gouden hits van jaren geleden.
2: Die hoor je hier.
0: Dit is Radio Baena.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de Commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het kabinet wil iets doen tegen hoge dierenartsrekeningen, maar neemt nog geen concrete maatregelen. Er komt wetgeving om financiële prikkels te beperken en dierenartsen moeten transparanter worden over behandelingen en kosten. Ook wil het kabinet de toegankelijkheid van reguliere zorg en spoedzorg verbeteren. De tarieven bij dierenartsen zijn de afgelopen jaren fors gestegen, vooral bij commerciële ketens. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn volgens hem al volledig ingevuld, andere bijna. Ook Nederland heeft ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het kabinet wil de afhankelijkheid van de Verenigde Staten voor de Nederlandse veiligheid binnen 4 jaar verkleinen. Volgens de nieuwe veiligheidsstrategie moeten Europese landen meer samenwerken op het gebied van defensie, inlichtingen en raketverdediging. Ook moet de Europese defensieindustrie sterker worden. Tegelijkertijd moet de samenwerking met de VS en binnen de NAVO behouden blijven. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edoflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

buiten. Toch, jouw deur die blijft gesloten.

Radio zoals radio bedoeld is. Voor iedereen. Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraat, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 21 juni een midzomerwandeling. Op midzomer zijn de dagen het langst en de nachten het kortst. De groeispurt van de natuur, die begon in de lente, bereikt haar hoogtepunt. Alles groeit en bloeit en de eerste vogels zijn al uitgevlogen en de oudjes vliegen af en aan om de jonge vogels eten te geven. De natuur laat zich zien in haar volle glorie, in al haar uitbundigheid, in al haar pracht en praal. Tijdens deze midzomerwandeling gaat de gids met behulp van de natuur op ontdekkingstocht bij onszelf. Wat mag er groeien, wat mag er bloeien en wat mag er helemaal zijn? De wandeling duurt van 2 uur tot 5 uur en vertrekt vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. De deelname is gratis en meer info kunt u terugvinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
1: Een weerbericht.
4: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. Denemarken stuurt dit najaar een bataljon van 850 militairen naar Letland als bijdrage aan de NAVO. De Deense eenheid neemt de taak over van een Zweeds contingent. Volgens minister Jeppe Bruus is de inzet bedoeld om Rusland af te schrikken. Europese NAVO-landen nemen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun 90 miljoen euro uit voor de bestrijding van de medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Europese bondgenoten al een groot deel hebben opgevangen van de Amerikaanse militaire versterkingen die niet langer voor Europa beschikbaar zijn. Sommige tekorten zijn ingestemd met een NAVO-verzoek om extra troepen en materieel beschikbaar te stellen. Het weer, eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het Nationaal Hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokante en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden.
2: Weerbericht.
0: 24 uur per dag. De leukste muziek en lokale informatie. Dit is Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Schiphol waarschuwt voor een drukke zomer met mogelijk lange rijen bij de veiligheidscontrole. Door de grote reizigersstroom en beperkingen in de beveiligingscapaciteit kunnen wachttijden oplopen. De luchthaven adviseert reizigers ruim op tijd te komen en hun vluchtinformatie goed te checken. In het verleden waren er na aanpassingen in de beveiligingsorganisatie al vaker vertragingen en drukte in de vertrekhallen. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. De Europese Commissie trekt 493 miljoen euro uit voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Het geld is bedoeld voor medische noodhulp, humanitaire steun, onderzoek naar vaccins en behandelingen en het versterken van de gezondheidszorg. Volgens de commissie is het risico op verspreiding van ebola in Europa op dit moment zeer klein. Het weer eerst nog bewolkt, maar later zonnig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 19 graden in het noorden tot in het zuiden lokaal 26 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Morgen is ook weer het nationaal hitteplan van kracht. In het zuiden wordt het dan zo'n 33 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Vlaamse tipparade voor week 25. Vrienden, welkom. Verdwenen Wim Leijs, vorige week op nummer 5, Viens danser. Twee platen gaan naar de top 15. Gert en James met Maddy Wodo, vorige week op 3. En ook Gert Nevians, Anne-Leen, zit nu in de top 15. Wie ligt er voorgoed uit? Wel, dat is Salim Segers. Tijd voor een feestje, vorige week op nummer 10. We hebben deze week 5 stijgers, we hebben 5 dalers, we hebben 4 nieuwe en 1 plaat blijft staan op haar positie. We gaan beginnen met de nieuwe op 15 binnen Frankie Pluim, De Zomer.

Nieuwe plaat Frankie Blijm, de zomer binnen op 15. Vorige week 13, plaatje gezakt, Isabel A. Smeek maar niet om mij.

Dat er een hitje gaat worden, moeten we nog afwachten. Isabel A, nieuwe plaats, Meek maar niet om mij. Van 12 naar 13, Gary Hagner. Beter dan goed.

Gary Hager. We zijn toe aan de tweede nieuwe Binnen op 12 K3. De zomer van Yola Lele.

Op nummer 12, K3, de zomer van Yola Lele. Lars Verstraeten, vorige week stond hij 15 en nu toch 4 plaatsen gestegen. Neem me mee.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Alle informatie over Radio Bahena vindt u op onze website radiobahena.be. Radiobahena.be.
2: Jos van Meer met de Vlaamse tipparade.
3: Nummer 9.

Vorige week stond die 11 en nu 2 plaatsen gestegen. Op nummer 9 Glenn Robbins met de zomermelodie. Van 7 naar 8 Houston, nooit meer zonder jou.

Houston, nooit meer zonder jou. Onze derde nieuwe binnen op 7, ja, dat is een mooie binnenkomst. Nick Bernaert, Wachtzaal.

zeer goede productie en ook origineel. Mick Bernaert met de Wachtzaal binnen op nummer 7. Sabine en Paul Bruna, het is weer zomer.

0: Misschien zul je denken, waar ken ik dat melodietje van, hè? Ja, ja, de Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Je hoort de Nederlandstalige versie van Sabine en Paul Bruna. Het is weer zomer.
1: Hallo, Kitana hier. Dit is mijn gloednieuwe single, Ciao Ciao Amore.

Vorige week 4 en nu plaatje gezakt op nummer 5. Kitana, ciao ciao, amore. Suzy Barrel.

John Dennis, Ritmo del Corazon. En wij zitten in de top 3. Op nummer 2 blijven staan Yves Segers, Allemaal.

0: thuis, op het werk of in de auto. Overal hoor je Radio Bahena.
1: Een overzicht van de Vlaamse tipparade.
2: Op nummer 15, dat is de nieuwe Frankie Pluim met De Zomer. Vorige week 13 en nu 14, Isabelle A. Smeek maar niet om mij. Gary Hager staat deze week op nummer 13. Beter dan goed. Tweede nieuwe op 12, K3. De Zomer van Yola Lele. Van 15 naar 11, Lars Verstraeten, Neem me mee. En van 9 naar 10, Thomas Julian met de Klompendans. Van 11 naar 9, Glenn Robbins, Zomermelodie. Van 7 naar 8, Houston, Nooit meer zonder jou. Een nieuwe op 7, Nick Beernaert met Wachtzaal. Van 8 naar 6, Sabine Paul Bruna, Het is weer zomer. En Kitana staat op nummer 5, Ciao Ciao Amore. Van 6 naar 4, Suzy Marel, Hou mij warm vannacht. Van 14 naar 3, Wat een sprong. John Dennis, Ritmo del Corazon. En blijven staan op 2, Yves Segers, Allemaal. En van niets naar 1, vrienden. En meteen ook de supertip in de Vlaamse top 15. Axeline, Dans mee met mij.
1: Nummer 1 in de Vlaamse tipparade.

Celine, dans mee met mij. Nummer 1 in ons Vlaamse tipparade. Dit was er voor week 25 en als je het allemaal nog eens wil bekijken en de Vlaamse top 15 beluisteren, dan ga je naar de website www.devlaamsetop15.be. Bedankt dat u erbij was. Tot een volgende keer. We gaan eruit met Bart Kael.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse ambtgenoot Fedorov. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden kan niet worden bewezen dat hij zich onvoorzichtig heeft gedragen. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen op een watertaxi om het leven en raakten 3 anderen gewond. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeercentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. Een uitgelekt 14-puntenplan tussen Iran en de Verenigde Staten laat zien dat beide landen willen toewerken naar een vredesakkoord. Het plan voorziet onder meer in een einde aan de gevechten, het opheffen van sancties en hervatting van de olie-export. Iran herhaalt geen kernwapens te zullen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de intentieverklaring vrijdag in Genève wordt ondertekend. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: voor 7-0-17, is dat kappa?
1: Ja, kappa.
2: Kappa 1, zo.
1: Waterhuis, bij standby.
2: Ja, kanaaltje 1.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen 3 euro per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
2: Een weerbericht.
3: Baena. Grenzeloos gezellig.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Bij een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens op de N36 bij Almelo zijn twee chauffeurs gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee vrachtwagens botsten frontaal op elkaar, een derde belandde gekanteld in de berm. De N36 tussen Adorp en Wierden-Noord werd in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Lidstaten krijgen meer mogelijkheden om terugkeer te organiseren, waaronder zogenoemde terugkeerscentra buiten de EU. EU-landen hebben al jarenlang grote moeite om afgewezen asielzoekers en migranten die een veiligheidsrisico vormen terug te sturen naar het land van herkomst. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Reclame van uw bedrijf. Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: tussen de soep en de patatten. Iedere dag. Van 5 tot 7 uur op Radio Baena.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

waar men blij is dat je bent. Waar met plezier een extra bord aan tafel bijgeschoven wordt, waar je echt altijd wordt verwend.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokanten en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
2: Een weerbericht.
0: Terug in de tijd.
3: Met de leukste muziek.
4: Leukste muziek.
0: Dit is Radio Baena.
4: Ken je deze nog?

vannacht wel ergens licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. In de uitgebrande woning aan de Hoofdstraat in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. De brand brak gisteren laat op de avond uit. Vanwege instortingsgevaar bluste de brandweer van buitenaf. De politie onderzoekt nog de oorzaak van de brand. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden, zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. De helft gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie, de andere helft naar Amerikaanse wapens, waaronder luchtverdedigingssystemen en munitie. Minister Dilan Jessicus maakte het pakket bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïense ambtgenoot Fedorov. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en

en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang, en daarom vullen wij de tijd met feestelijk.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraat, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 21 juni een midzomerwandeling. Op midzomer zijn de dagen het langst en de nachten het kortst. De groeispurt van de natuur die begon in de lente bereikt haar hoogtepunt. Alles groeit en bloeit en de eerste vogels zijn al uitgevlogen en de oudjes vliegen af en aan om de jonge vogels eten te geven. De natuur laat zich zien in haar volle glorie, in al haar uitbundigheid, in al haar pracht en praal. Tijdens deze midzomerwandeling gaat de gids met behulp van de natuur op ontdekkingstocht bij onszelf. Wat mag er groeien, wat mag er bloeien en wat mag er helemaal zijn? De wandeling duurt van 2 uur tot 5 uur en vertrekt vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. De deelname is gratis en meer info kunt u terugvinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
1: Een weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

0: Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Europese Raad heeft voor het eerst sinds lange tijd weer beperkte contacten gelegd met het Kremlin. Volgens een EU-functionaris gaat het alleen om het openen van communicatiekanalen en niet om inhoudelijke vredesonderhandelingen. De EU blijft Oekraïne steunen en benadrukt geen bemiddelaar te zijn. Binnen de Unie wordt wel gesproken over een mogelijke Europese rol bij toekomstige gesprekken met Rusland. Schrijver Piet Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustraties van Nadia Mezen ontvingen een zilveren penseel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn van de zware explosie vorige week in de Amsterdamse wijk Osdorp. Twee mannen van 23 en 24 jaar worden verdacht van het veroorzaken van de ontploffing. 7 mensen raakten gewond, onder wie de verdachten. Ongeveer 400 omwonenden moesten hun woningen verlaten. De RDW heeft meer uitleg gegeven over de goedkeuring van Tesla's rijhulpsysteem. Volgens de toezichthouder is die gebaseerd op door Tesla aangeleverde gegevens, maar aangevuld met eigen controles en duizenden testuren. Sinds de toelating hebben bijna 40.000 Tesla's in Nederland samen 24 miljoen kilometer gereden zonder noemenswaardige incidenten. De RDW benadrukt dat de bestuurder altijd verantwoordelijk blijft. En dan het weer. Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Het is droog vanavond en de wind is matig uit zuidwestelijke richting. Vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Morgen wordt het warm en is er kans op onweersbuien. Het wordt dan aan de kust 23 graden. In het zuiden kan het zelfs 33 graden worden.
2: Weerbericht.
3: Grensradio Baena is jouw familieradio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mezen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De Sportraad van Baarle-Hertog organiseert op zondag 28 juni Baarle-Hertog fietst. De route voert je door Baarle en de mooie omgeving richting Ulekoten en Alphen. En onderweg zijn er twee tussenstops voorzien voor een hapje en een drankje. De fietstocht is 48 kilometer lang, maar kan ook ingekort worden tot 36 of 40 kilometer. Iedereen kan aan deze fietstocht deelnemen en de deelnamekosten bedragen €3 per persoon. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen. Starten en inschrijven kan tussen 1 uur en half 2 aan de parking van het sportpark aan de Molenbaan in Baarle-Hertog.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden.
1: Een weerbericht.
0: Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
4: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Baena.
4: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 6:30 het pand betreden en dekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mason ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden.
1: Een weerbericht.
4: Radio Baena.

0: 7, Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. In alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky is maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier ziet aanwijzingen voor een politieke moord en spreekt van een ernstige kwestie met internationale dimensie als Rusland hierachter zit. Skrepetsky stond bekend om zijn karikaturen van Poetin en was in 2021 naar Polen verhuisd uit angst voor politieke vervolging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
3: De meest sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.
1: Het is je mooi, heel klein, en je weet wat we zeggen. Maar we

0: crazy about you, baby.
1: De juiste sfeer verdient de juiste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Bertrand heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertrand erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.